0: Radio Re-Raw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht, de quischali.
2: Ijante misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulacte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, radio rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on wadden dargion.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht, de quischchali,
2: ijjant de mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Sitra Adrum Spriel Show, follow moment fin de credive agus nischkelte, et ta grilo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hochtechlo, gach derdi on shore, Radio Rira, no eis share, Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Dark Yon.
0: Rira!

0: Radio Reraw.
1: Aan we zien in haar meelitis,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de igeskeliocht de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit agus ne skelte, et haar grilo or venulochte, maar goel.
1: Veel eer de groeges, a hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Reraw, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark jongen.

0: Radio
1: Reraw. Aan we zien in haar mailitis,
2: haar met de scholiocht,
1: haar bischroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht de quischchali,
2: ik jante misje, kiema kerstele,
1: August misje, koon de burke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, follow me met vriend de credit of August ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de groeges, een hoogte glo, gach derdi en een shore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcasts, on wat en dark joon. Rira.